As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Ribber? Ons het jou gedag. Kom kuier by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gezinskombinaties. Geroosterde toebroodjies, sonnigmiddag etes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

Ze klanken van Eddie Rabbit met I Love a Rainy Night. Shania Twain met Love Gets Me Every Time. Emily Harris met Selam Wie. Dit is tijd voor de splinter nieuwe enkelsnit. Ik weet, hij het een paar weken terug in een vrygestel. Maar kijk, ik moet vir julle sê, die jongman is bezig. En als jij nog niet een van sy vertoonings bijgewoon het nie, dan mis jy rarig uit. So besoek hom gerus. Roan van der Kuil is terug met een splinter nieuwe enkelsnit Nash Vegas. En het toon dat hy net een sanger is nie, maar ook een storyverteller wat luisteraars op een muzikale reis gaan vat. Nou, Nash Vegas is een moderne country liedjie vir line dancing wat die Roan self geskryf is en sy vermoe om net te wys wat hy kan doen en die muziek oor te dra. Die liedjie neem die luisteraars op een reis en ek moet vir julle sê, Rieke, diepgaande. Baie instrumente en die liedjie gaan oor handel oor goeie tyd geleenthede en die belangrikheid daarvan om elke oomblik natuurlik aan te gryp, 'n boodskap duidelik oor te dra en word deur sy gebruik van sy melodie en sy woordkeuse. So hier vir die eerste keer op Luister FM vandag, Roan van der Kuil met Nash Vegas.

Muzieklanden van de Mavericks met Here Comes the Rain. John Denver, Take Me Home, Country Roads. Billy Me Brothers met Heart of My Heart. Tijd voor nog een splinter nieuwe enkelsnit. En dit is van Blackbird. Die nietste enkelsnit van die Zuid-Afrikaanse country pop trio Blackbird. Bestaande uit Taryn Lamb, Tashay Burger en Natasha Zyman. Is Rain on Me vrygestel. Ja, en Rain on Me gaan oor hoop vreugde. En die vind van skoonheid selfs tydens die storms van die lewe. Vir die eerste keer op Luister FM, Blackbird met Rain on Me.

0: sexy man of fun waste, meet a woman, beautiful women. Scotty McCreary, I love you, this vegan black bitch, splinter meat, made rain on me. Tijd om te kijken wat op hierdie dag, die 9 augustus, gebeur het in country muziekgeschiedenis. 1976 het George Jones en Tammy Wynette's 7e studioalbum Golden Ring vrygestel, wat op nummer 1 die Billboard country trefferslijste bereik het. Net 2 van hierdie liedjies het nummer 1 bereik en dit was Near You en Golden Ring. Dan 1975, Wasted Days en Wasted Nights, plaas Freddie Fender, sy naam in die eerste posiesie op die country trefferslijste. Dan die laatste jaar in 2003 was Alan Jackson en Jimmy Buffett op nummer 1 op die trefferslijst met die liedjie It's 5 O'Clock Somewhere, wat dier Jim Moose en Brown en Don Rollins geskryf is. Die liedjie het altes om 8 weke bo aan die lijst deurgebring en by die CMI's het dit een toekenning gewen vir Likkie van die jaar. Dis wat op hierdie dag in country muziek geskiedenis gebeur het op die 9e Augustus.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: is Freddie Fender, Wasted Days and Wasted Night, George Jones, Tammy Wynette met Golden Ring. Baie boodskappe wat deurkom, ons moet beginne lees, anders gaan ons nie by almal uitkom nie. Wil nie vir my liefie Susan geluk wens met haar verjaarsdag vandag en mag daar nog vele meer wees. Ook groete aan Colin en Tersha en die Hildebrands van Anthony en Susan, al die band daar uit Kempton Park uit. Stemboodskap wat die deurkom van oom Niekie, kom ons hoor.
1: Hi, goeiemiddag.
0: Goeiemiddag.
1: Santelkie.
0: Hallo.
1: Ach, hoor, oom wil graag, hè. Jy moet vir my iets van Gene Rockwell speel. Behalwe haat, ek het hem al te veel gehoor. Iets moois van hom, as jy dit op jou lijst het, hoor. En jy moet een mooi dag, hè, en veilig huis toe rij. Ons geniet jou, ons verwelkom jou in ons sitkamer. En alles wat mooi is jou, oom Niekie van Uitenhaag, eindelijk Kariga, maar het bly by my Uitenhaag. Mooi bly hoor, dankie.
0: Dankie oom Niekie, altyd lekker om van jou te hoor. Dan het ek enekie wat hier vir my sê, Marjantel wil graag vir Yvonne Bouwer sê, baie geluk met haar verjaarsdag. Mag daar nog vele meer wees, speel asseblief van Trane in die Hemel. En ek kom daar van Roof af. Dan sê die ene, wat vir my na Feel Like a Woman, vir is het Janine van Uitenhaag, en al die super vrouwens, en alles wat hulle kan doen. Nou, as ek bykie vroeger geluister het, Ankel Darren het om daar in sy program gespeel, so ongelukkig gaan hy nie nou kan beskikbaar wees in my program nie. En nog een stemboodskap wat die deurkom, Mornay, kom ons hoor.
2: Middag, onze Suikerbekkie.
0: Hallo.
2: Mag jy een lieflike vrouwendag hee en al die vrouwens van Luisterf M dat hulle dag geniet. Ons het lekker op die bank en luister na die country van jou. Dankie vir die mooie muziek en die opoffering van elke zondag. Lieflike dag vir allemaal. Mornay van Westhuizen.
0: Baie dankie, Mornay. Waardeer jou boodskap. Enige wat deze Chantal, vir al die vrouwens wat nie iemand het wat hulle bederf vandag nie, bederf jouself en weet jy as vrou is kostbaar. Speel asseblief enige liedjie van toepassing. Baie dankie. En dit kom daar van Karina af wat die boodskap deurstuur. Dan sê hier ene middag wil eerstens vir my vrou beter sê, gelukkige vrouwendag. En dan, ek het haar oneindig lief en kan jy asseblief een mooi lied speel. En vir jou ook een gelukkige vrouwendag, Chantal. Vallig reis toe van Jacques Meiberg van Uitenhaag af. Middag vanuit een lekker sonskyn dag na Boomspruit. Graag wens ek my goeie vriendinne, Tannie Rita Strydom, Lynette Mini, Sonika Goosen en Chantal, een geseende seker vrouwendag, wat hy daar bedoel. Hoop jylle word lekker bederf. Groete van Willie die Voortman, wat haar een boodskap instuur. Goeiemiddag, wil nie die drie vrouwe Mariette, Chrissy en Chantal, gelukkige vrouwendag toewens. Julle moet die pootjie geniet wat Marius en Meinhard maak. Speel enige country liedjie van Ray Dillon, liefde groete van Melinda uit Jeffreys Bay. Dan sê hierdie baie geluk vir jou en al die luisteraars. Kan jy asseblief vir my speciale liedjie speel vir 'n baie speciale vrou in my lewe. Iets soos as jy iemand so lief het, deur Gerard Stein of iets mooi. My liefste engel, ek bemin jou, geniet jou vrouwendag. Dankie en dit kom daar van Kornei af vir haar boodskap stuur. Ongelukkig is daar enetjie nie country nie, maar ons sal vir jou iets mooi in werk daar. Chantal wil net vir al die vrouwe wat by luister FM sê, dankie vir julle ook, julle wat ons by ons huise geselskap hou, geseënde vrouwendag, en asseblief vir al die oumas en die ouwe huise, wat ons as vrouwe die roups geleer het, en ook vrouwe van die oorlog geteisterde gebiede moet te hou. Sterkte vir allemaal, en baie liefde vir julle, dankie veilige reis toe Jolanda van Lorraine, en hulle vra ook daar vir een speciale liedjie. Ek gaan kyk wat ek daar kan doen, vir nou eers terug naar die muziek, Alan Jackson. It's 5 o'clock somewhere.

40 Days. Alan Jackson, Jimmy Buffett, it's 5 o'clock somewhere. Nog een splinternieuwe enkelsnit vandaag. Brad Paisley en Miranda Lambert. Het samen gespannen voor een splinternieuwe duet genaamd Someone Else's Arms. Die liek is de nietste vrijstelling van Paisley's voorgezetel Tacklebox project. En verzameling liek is wat hij de afgelopen paar weken direct met aanhangers deel. Someone Else's Arms, geschreven door Brad Paisley en Chris de Boy, vertelt de story van een man en vrouw wat al bij die stand van hun verhouding bevraagteken, terwijl hulle eie geheime wegsteek. Vir die eerste keer op Luister FM, Brad Paisley, Miranda Lambert met Someone Else's Arms.

0: Dis die klanke van Billy Joe Spears met Blanket on the Ground. Net voor het rij Dylan met Why Don't You Spend the Night. En so kom my tyd op een einde hier op die country hardloop. Weer eens, ek het lekker saam met jou gekeier. As ek nie weer een boodskap uitgekom het nie, maak ons volgende week weer so selde tyd, selde plek. Onthou my boodskap vroeg genoeg deur te stuur, want dan weet jy my boodskap gaan gelees word. Ek het lekker saam met jou gekeier. Bly ingeskakel van iemand anders nie, is Nelis Meiring Brits. Hy is net hierna en hy vat jou tot met net so voor 6 vanavond toe. Van my kant af sê ek vir jou tot ziens en ek hoop jy bly warm hierdie week, want ek sien ons lekker meer reën op pad en wees asseblief veilig. Van my kant af sê ek vir jou tot ziens, geniet die middag verder.
1: Petro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiver en weet nie waar om te begin nie? Laat de wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, een familie-echtpaar wat omgee, saam met jou hier die pad stap. Om jou huis te verkoop kan een stressvolle ervaring wees. Ons kan jou gedachte van te koop, na verkoop, gauw realiseer. Ons bied een gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Mynrout Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Voet Eiendomme.

Maybach worden ook, terwijl jij menthol sigaretten rook. En al die sweet, sweet dana van mij zet, terwijl je zweet, zweet door mijn arms leidt. En die precieze woorden dat ik precies vergeet, dat komt.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

was ijzig in die kop. Jouw handen in jouw hoed. Jouw jas tot boor geknoopt. Jouw glimlach zoet. En die echo van jouw wegstem. En die woorden van jouw groet. De beloftes van jouw omdraai.

en die eensam zondag voor my deur kom weg. Sou ek jou eens klap weg, dier die lach of met die lang pad, na somer vis en jong, waar ek

maar staan jij voor mij. En die oestijd van je liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt, en die hieren wat ons aankrijgt. En een zonnebloem zij zoen, is ons verzoen.

See you now. Je kent niet voor mij. Luister online op www.luisterfm.co.za.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084

Gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Als je jouw mensen kopsken verstaan. En als je wereld zijn rug op jou draaien neer wil gaan. Verloor jij alles wat jij bemint. En als je eenzaamheid zijn zin in, zal ik jou komen al.

As bekend is baardig om jou te vervreem. En al verbrokkel die pilare ten weersteen. Verloor jij alles wat jij bemin het, en als je eenzaamheid